van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Cashback.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Nog een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5... live bij RTV 794, Truckersdag 2026.
2: Lustrie.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren.

mensen. De tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, luisteraars. Op deze 6 september 2026 hartelijk welkom op deze zender. Fijn dat u er weer bent en dat betekent dat u mee kunt luisteren naar de regionale zender voor de gemeenten Heerde en Epe en natuurlijk ook wereldwijd via internet RTV794. Zoals gezegd, 6 september, ruim 9 uur. Dat betekent dat u bent verbonden met het programma Loof den Heer. Iedere zondag rechtstreeks uitgezonden vanuit de studio in Heerde van 9 tot 12. En misschien goed om te weten dat u ook vanaf 7 uur al kunt inschakelen op deze zender voor geestelijke muziek. We gaan zo dadelijk beginnen met geestelijke en gewijde muziek. En om 9:30 kunt u gaan luisteren naar een kerkdienst verzorgd door een van de kerken uit de gemeente Heerde en Epe. En vandaag is dat de hervormde kerk in Oene. Deze dienst begint om 9:30. En als dat alles is afgelopen, dan gaan we verder met muziek. Tot 11:30 rond die tijd gaan we enkele verzoeken voor u behandelen die door en voor u zijn aangevraagd. Daarna weer muziek van de muzieklijst, welke door ondergetekend is samengesteld. Wij vanuit de studio wensen u allen samen met ons een gezegend en een bemoedigend programma toe. En wij, dat is vandaag uw technicus van dienst, Dirk Anton Dalhuizen. Ik mag de presentatie verzorgen, mijn naam is Jan Schouten. We beginnen dit programma met een vragend lied over ons geloof. Schenk ons geloof.

Koren van de Veluwe zongen psalm 87. We gaan nu luisteren naar het jeugdkoor Louvanta uit Dirksland, psalm 47.

opwekking 488, de kracht van uw liefde. We luisteren nu naar het lied Gedenk aan mij en we horen het hervormd mannenkoor IJsselmuiden Grafhorst.

Dit was opwekking 818 op die dag. Het is bijna 9:30 en dat betekent dat we gaan overschakelen naar de hervormde gemeente in Oene. De voorganger zal zijn oud-predikant dominee Nissing uit Linden. En we zijn al bezig, dus we wensen u samen met de gemeente daar een gezegende dienst.

Gemeente, goedemorgen allemaal. We zien uit naar een rijk gezegende dienst. En weet in bijzonder welkom de gasten in ons midden. Als ook is de mededeling dat de dienst wordt uitgezonden op radio 794. En we heten de luisteraars ook van harte welkom in deze dienst. Gemeente, laten we uitspreken van wie wij onze hulp verwachten. En daarna mag ik u groeten in de naam van de drie enige God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet beëindigt de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Die is geboren uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan de dienst vervolgen en we gaan zingen Psalm 147 en daarvan het zesde vers. En de koster heeft dat al keurig voor me opengelegd, hartelijk dank daarvoor. De Heer betoont zijn welbehagen hen die nederig naar hem vragen. Jongens en meisjes, fijn om jullie te zien. Deze psalm geeft eigenlijk al in kort bestek weer wat in de preek aan de orde komt. We gaan ons voorbereiden op de bediening van het heilig avondmaal. Dat wil niet zeggen dat deze dienst bestemd is voor een klein groepje mensen. Want voorbereiding op het heilig avondmaal betekent voorbereiding op de eeuwigheid. Want dat is heilig avondmaal. De bruiloft van het lam wordt dan aangericht voor alle die de Heer vrezen. Het is een voorbereiding ook op ons ontmoeting met de heiland dus. Ontmoeting als wij eerder moeten sterven. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Dus allemaal naar hem om zijn hulp te verwachten. Psalm 147, vers 6.

Gemeente, na de voorlezing van de Heilige Wet des Heren en de samenvatting willen we zingen uit Psalm 51. Dat is een boetepsalm. En dan de versen 2 en 4. Gemeente, in de dienst van voorbereiding, maar dat is in elke dienst zo, staan er drie punten centraal: ellende, verlossing en dankbaarheid. Jongelui, zegt jullie dat nog wat? Ellende wil zeggen dat de Heere God ons ontdekt wie we zijn in zijn ogen. En dat doet hij onder andere door de voorlezing van de Heilige Wet des Heren. De verlossing, als de geest overkomt in dit onderdeel, dan houd je het met jezelf niet meer uit. Dan wil je de toevlucht nemen. Dan ben je als iemand die een schuilplaats moet opzoeken. Met Nederland Alert bijvoorbeeld. Dat hebben we gelukkig nog niet meegemaakt en hopen dat we dat nooit meemaken. Maar zoek een schuilplaats op. Maar dat komt vanmorgen wel indringend op ons af. Een schuilplaats, waarheen dan? Naar het kruis van Golgotha. Daar wil deze wetsvoorlezing toe leiden. Maar er gebeurt meer in dit onderdeel. Want de geest is niet alleen die ontdekt en uitdrijft, maar de geest is ook die de woorden van God in ons hart plant. En dan komt het leven, de dankbaarheid tevoorschijn. Het te leven uit de open hand van Christus. Te leven bij het kruis, te leven bij het open graf. En wat staat dan centraal? Deze woorden, met als kernwoord liefde. Laten we zo in verbondenheid met het volk Israël luisteren naar de 10 geboden en antwoorden met de 2 versen die zijn aangegeven uit Psalm 51. God sprak tot Israël en over de hoofden van Israël heen ook tot ons. Ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, uit het diensthuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor jezelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde is, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God. Dat woord betekent, gemeente, God duldt niemand naast zich. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam leeg en zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u niet, uw zoon niet, uw dochter ook niet. Nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegenen de Heere de Sabbatdag, ook de Nieuwtestamentische Sabbatdag. Dat is vandaag, jongens. Dat is de dag van Gods opstanding uit de doden. En hij heiligt die. Hij heiligt de en hij heiligt die nog steeds. Door ons te bepalen bij zijn overwinning in Christus Jezus. En dat mogen we vieren vandaag. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren in het huis van uw naaste, u zult niet begeren in de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, doorvertaald naar de vervoermiddelen van deze tijd. Nog iets dat van uw naaste is. En dan nu, gemeente, kunt u uzelf bevragen. Waar bevindt u zich nu? Ja, hier in de kerk. Of thuis meeluisterend, nu of later. Nee, waar bevindt u zich nu? Met uw hart, met uw hoofd, met uw ziel. Bent u nu aangekomen op de kruisheuvel Golgotha? Dat wil zeggen dat de geest in uw rug zit. En u duwt en stuwt naar Golgotha om daar onze zonden te belijden. Verborgen, openlijk. Geniepige zonden. Een zonde die we nog niet kennen, maar de Heere God misschien nu duidelijk maakt. Dan neemt u ons mee aan het kruis, jongens en meisjes. Dat klinkt akelig, hè? Jezus aan het kruis. Dat is toch heftig genoeg? Nee, hij neemt ons mee in zijn middelaarshart.
Hij neemt ons mee in zijn hart. Dat is heel intiem, hè? Als iemand je meeneemt in je hart. Maar dan neemt Jezus ons mee om te sterven aan mijn eigen ik en aan mijn zonde en tekortkomen. Want hoe ik ook vecht, het lukt mij niet om het onder te krijgen. Hij neemt mij ook mee in zijn hart in de kracht van zijn opstanding. Dus hij neemt mij mee uit de dood. En wat staat dan centraal in het leven wat we dan van God ontvangen? U zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart. Met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, zeker in de dienst van voorbereiding, maar zeker met het oog op de wederkomst en ons stervensuur, is het nu van belang dat wij niet voortleven in ruzie en in oorlog. Want liefde tot God en liefde tot de naaste zijn niet van elkaar te scheiden. Amen.

Gemeente, zullen we samen de Heere God danken voor zijn zegeningen. En laten we samen bidden om een rijk gezegende dienst. Heere grote God, barmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus. U die in en om uw Zoon onze Vader wil zijn. Alleen al die aanhef kunnen wij niet klein krijgen als we zien wie wij zijn in uw ogen. Als we ons eigen leven overzien door uw Heilige Geest, zijn we dan uw vaderschap waardig? Nee. Maar het is door uw genade dat u toch weer ons opzoekt. En niet alleen nu, maar ook in de afgelopen dagen. Wat hebt u ons weer overladen met uw gunstbewijzen? Een voedsel, drank, zorg, dak boven ons hoofd. Misschien wel intensieve zorg aan huis of in de ziekenhuizen, verpleegtehuizen. Dat we elkaar nog mogen hebben, de kinderen, kleinkinders en wie niet al. Heer, dat eigenlijk niemand in eenzaamheid hoeft te verkeren, ook als christelijke gemeente onze taak verstaan. Dank, Heer, voor een stukje vrede wat we nog mogen ervaren hier in ons land. Alhoewel het wel teergoed is, kostbaar goed is en wankel is. Kan zomaar ontploffen. We danken u dat we in vrijheid mogen samenkomen. We danken u, Heer, dat u uw stem verhief en verheft in deze dienst. En wat is dan groot om te beseffen dat u als heilige God ons zondige mensen opzoekt. Hier, thuis, nu en later. Oud en jong, wie we ook zijn. Wat we ook op onze kerfstok hebben. Voor u zijn we alle gelijk. En geef dan ook, Heer, uw rijke geest in rijke mate. Dat we u zien in neerbuigende liefde. Dat u als het ware op de knieën ligt als de vrouw in die gelijkenis van Lucas 15. Om de verloren penning te zoeken. Zo bent u op ons op zoek tussen het huisvuil. Zoals vroeger de woning bestond, dieren, mensen leefden immers bij elkaar. Uitwerpselen lagen op de grond. En de vrouw lag op een knie om de penning te zoeken. En u hebt zelf ermee aangeduid dat u dat bent. Gelijk die vrouw om ons te zoeken. En we weten dat u niet alleen uw knieën gebogen hebt, maar uw lieve Zoon gegeven heeft. Om ons zondige mens te verzoenen met u. En dat we alleen door die verzoening tot u kunnen naderen, niet anders dan dat. Er is geen ladder die naar de hemel reikt. Er is ook geen ladder in een voorbereidingsweek die ons naar de tafel toe leidt of een navigatiesysteem. Nee, dan is het uw woord als we het over navigatiesysteem hebben. Dan bent u het zelf met uw trekkende liefde. En dan wijst u ons de weg. En dat hebt u zojuist al gedaan middels de voorlezing van de Heilige Wedderserie. Maar ook de psalm die we zongen, de psalmversen die we hebben gezongen. Heren, laten we niet roemen in onze goedheid. Laten we niet roemen in onze werken. En als die er zijn, dan is het door uw genade. Maar laten we inderdaad de grootheid van ons kwaad maar uitzeggen. En dan in het besef dat wij soms maar een beperkte blik hebben op ons kwaad. En op onze kwade werken. En eigenlijk kijken we dan liever nog over onszelf heen naar de ander. Want die heeft veel meer aan kwade dingen dan wij. Nee, we hebben gezongen. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Niet de zonde van de buren of van de ander zie ik voor ogen zweven, maar mijn zonde. En we hebben niet alleen tegen de medemens gedreven, maar daarin ook tot u en tegen u. Wij maken ons klein voor u. We bidden om ootmoed en nederigheid. We bidden u om open ogen, hoe slecht die misschien ook kunnen zijn, maar dat we zien dat uw wet en uw wil door ons versmaad is, veracht is. En dat we misschien met het goede wat we voor ogen hadden toch weer het spoor opgingen van het kwade. En dan zegt de psalm, we zijn uw gramschap dubbelwaardig. Leeft dat nog? Dat wij de toorn verdiend hebben, wordt ons dat ook nog wel eerlijk aangezegd? Of is gelijk daar Christus? En dat kan niet snel genoeg om de Christus naar voren te roepen. Nee, dat u komt en ons toont wie u bent. Maar laten we wel dan ook beseffen wat we u hebben aangedaan. Dat die gramschap die wij dubbelwaardig zijn, dat die van ons wil worden afgenomen. En dat is ook de doelstelling van deze dienst. Dat wij dat zien, dat wij stil worden, dat wij knielen bij u. Dat wij zo klein worden dat we geen kant meer op kunnen dan de schuilplaats in. NLL alert. Geluid wat we niet graag willen horen.
maar nu wel van de kans afkomt. Zoek een schuilplaats voor de toekomende toren, want u kan vandaag komen. En daarom bidden we, geef ons dat, Heer. Dat is wel vluchten, maar dat is wel gereinigd worden. En dat is een schuilplaats te ontdekken waar wij gewassen worden in het bloed van het lam, gereinigd door de geest, waar we witter dan sneeuw tevoorschijn komen. Waar het niet benauwd is, maar waar wij blijdschap ervaren. Waar we horen dat uw meest verbrijzelde hart ook veel verheugen en verblijden en blij wil maken. Heere, schenk ons in deze dienst, bij alle spanning die er ook op wereldniveau kan heersen. Spanning misschien wel in de kleine gemeente als deze, die dus ook een grote gemeente is. Maar dat de ware rust herboren mag worden. Dat we merken dat u woont en werkt in onze harten. In de gemeente, onder jongeren, onder ouderen. Misschien wel vanmorgen een aansporing om belijdeniscategorisatie te volgen. Vanmorgen een aansporing om ons niet af te zonderen en te zeggen van, oh, deze dienst is niet voor mij, want ik mag toch nog niet aan het avondmaal. We hebben het zojuist bij het begin al gezegd, tot de luisteraars en tot de gemeenteleden hier en thuis. Deze dienst is een voorbereiding op de eeuwige avondmaal bij u. Op ons stervensuur, op de wederkomst. Geef ons dan ook machtige vergezichten, dat u het is die nodigt, plaatsbereid in de hemel, aan de tafel, aan het avondmaal van de bruiloft van het lam. Trek de lijnen maar door, heren, waar wij tekort schieten. Neem weg al het zondige, behoed ons ervoor. Geef uw Heilige Geest op de preekstoel achter het orgel, als we de dienst uitzenden, als we collecteren. De kerkenraad, ja, al te samen. Ook de jongsten onder ons, de kinderen, dat ze verlangend worden. Straks te mogen aanzitten, bij u aan tafel, voor eeuwig. Dat wilt u ook in kinderharten bewerkstelligen. Daar vragen we om, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel in Lucas 7. Jongens en meisjes, voor jullie ook makkelijk te volgen. Het gaat over de geschiedenis van de hoofdman in Capernaum. Het gaat in feite natuurlijk over de Heer Jezus zelf, wat hij doet. En Lucas 7, vers 1 tot en met 10, gemeente. En dan doen we het zo, dat we in aansluiting van de schriftlezing gelijk het formulier lezen. Want er is heel veel aan raakvlak te bemerken in het woordje waard en waardig. Daarom vind ik het eigenlijk wel mooi om na de schriftlezing ook het formulier gelijk te lezen. Ik heb altijd gezegd, ook toen ik hier werkte, van de formulieren, dat bestaat uit een preek die wij niet kunnen verbeteren. Dus ik geef graag eerst aan het woord zelf, dat is natuurlijk het allerheiligste, maar dan het formulier en dan onze preek. Lucas 7, 1 tot en met 10. Gaan we met elkaar lezen. Nadat hij de Heer Jezus al zijn woorden beëindigd had en aanhoorde van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een dienaar van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. En toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudste van de Joden naar hem toe en deze vroeg hem te komen en zijn dienaar gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem indringend en zeiden: hij is het waard dat u dat voor hem doet. Want hij heeft ons volk lief en heeft zelf die synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hem mee, maar toen hij hem niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is. Ik heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga en hij gaat. En tegen de ander, kom en ik kom. En tegen mijn dienaar, doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hen en hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde: Ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren,
vonden zij de zieke dienaar gezond. Nou, de jongens en meisjes horen al welk woord hier centraal staat. Waard en waardig. En daarom gelijkt ditmaal het eerste gedeelte van het avondmaalformulier. En dan moet u maar eens zien hoe de lijnen in elkaar overlopen. Bovenal de aanhef. We hebben er lange tijd over moeten doen om de gemeente te mogen aanspreken met gemeente des Heren. Maar de oude formulieren spreken over geliefden in de Heer Jezus Christus. Dat maakt ons ook al stil. Geliefden in de Heer Jezus Christus hoorden woorden over de instelling van het heilige avondmaal van ons Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus omschrijft in 1 Korinthe 11 vanaf vers 23 tot en met 29. En daar schrijft Paulus, want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Dus niet het oordeel, maar een oordeel. Omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat we nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooral op de juiste wijze beproeven en voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen, ingesteld namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Daar komt het, jongens en meisjes, die ellende, verlossing en dankbaarheid. Ten eerste laat ieder bij zichzelf, dus niet bij een ander, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken. Opdat hij en zij een afkeer van hun zonde hebben en zich voor God verootmoedigen. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar wie kreeg die straf dan wel? Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn eigen lieve zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn en haar hart onderzoeken of zij de betrouwbare belofte van God geloven dat hem en haar als hun zonde alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonde betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen. En oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En evenzo of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen. En voorwaardige tafelgenoten van zijn zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten dat zij met de navolgende aanstootgevende zonde besmet

van Christus als daar zijn. Alle die de afgoden dienen, gestorven heiligen, engelen en andere schepselen aanroepen. Die beelden vereeren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij. Die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Die God zijn woord en de heilige sacramenten verachten. Die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken. Die mijnheid plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen. Die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven. Die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn. Steden, woekerrenten vragen, roven, gokhebzuchtig zijn. En verder alle die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, gemeente, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn. Die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. En dan komt er een hele mooie zin. Want wij komen niet om te etaleren, gemeente. Anders gezegd, we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij zelf midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten met God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en zo ons deze hemelse spijsendrank waardig en deelachtig maakt. Gemeente, kort voorwoord. Hebt u de verbanden opgemerkt tussen de schriftlezing en het formulier? En de vraag, kan me voorstellen, rijst nu bij u en bij jou, ben ik het wel waard om aan het avondmaal te gaan? Of, doorgetrokken, want ik wil graag er iedereen bijhouden, ook de jongelui, ben ik het wel waard om straks te mogen aanzitten aan de bruiloft van het Lam? Een vraag die voortvloeit uit een waarachtige beproeving van onszelf. Een vraag die als vanzelf naar voren komt vanuit dat zelfonderzoek op die drie bekende punten: ellende, verlossing en dankbaarheid. Alle die een eerlijke zondekennis hebben en niet buiten het verlossingswerk van Christus kunnen en een oprecht voornemen hebben om met zijn of haar hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heer te bewijzen. Ja, allen, zo lazen wij, die al zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen. En dan komt het en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Maar we lazen ook, maar die onwaardig eet en drinkt, dat schrijft de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. De vraag rijst vanmorgen, daar gaan we over nadenken, wie is waardig? Waardig om aan het avondmaal te gaan. We willen deze vraag onder de loep leggen en dan met een schriftgedeelte over de hoofdman van Capernaum centraal. En dat bijbelgedeelte is een heel mooi bijbelgedeelte. Daarin wordt het woordje waard, waardig, van drie kanten belicht. In de eerste plaats zien we dat de omstanders van de hoofdman een bepaald oordeel over hem hebben. Hij is het waard dat u dat doet. Eerste tekst, 4b. De hoofdman ziet zichzelf als niet waardig. Heren, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. 6b. En wat is nou de visie van de heiland? Ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Kortom, thema van de preek, drieërlei oordeel.

oordeel. We letten op andermans oordeel. Ten tweede het zelfoordeel. En dan ten derde over Jezus' oordeel. Drieërlei oordeel, makkelijk te onthouden, denk ik. Andermans oordeel, zelfoordeel en Jezus' oordeel. Daarover straks meer. We gaan eerst zingen. Als inleiding op de preek. Psalm 86, 3 en 5. En de dienst der offerande bestaat deze morgen uit de volgende collecte. Eerst is een diaconiecollecte ten behoeve van noodhulp aan Nepal. Wie de beelden ziet, weet hoe groot de nood is. Wat een verschrikkelijke nood. Laten we dan ook hen gedenken in onze gebeden, maar ook in onze gaven. Tweede plaats voor de kerk. En de derde collecte is voor de predikantsplaats. En laat met uw gaven gelijk het gebed blijven. Want we hebben hoop ook voor u, hoor, dat er toch weer een dominee mag komen naar deze kant. Diaconie, dus een noodhulp Nepal. Tweede voor de kerk, derde voor de instandhouding van de predikantsplaats. We zingen Psalm 86, 3 en 5.

Gemeente, wil de preek beantwoorden met het zingen van Psalm 56, vers 5 en 6. Waar kunnen we beter mee beantwoorden dan met dit vers? Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan bedrieg je je niet, ouderen. Dan is het komen op Christus woord. Gemeente van onze heiland, drie handvatten dus. Andermans oordeel, zelfoordeel en Jezus oordeel. Andermans oordeel, de bergrede is ten einde, jongens en meisjes. De Heer Jezus heeft een preek gehouden vanaf de berg en nu is Jezus naar Capernaum doorgereisd. De Heer wordt al gauw aangeklampt door de oudsten van de Joden. Ze doen een goed woord voor een officier, dienstdoend in het leger van Herodes Antipas. Dus in dienst van de bezetter. De officier heeft een probleem. Een van zijn slaven ligt op sterven. Die man moet een bewogen mens geweest zijn. Want wie bekommert zich nu over een slaaf? Zeker in die tijd. Deze man wel. Het moet een man geweest zijn met een warm hart. Hij klampt de ouderlingen aan en niet te vergeefs. Onmiskenbaar groot, gemeente, wanneer je in je omgeving mensen aantreft die naar je willen luisteren. Zeker ook op het punt van het heilig avondmaal. Met wie u in gesprek gaat, niet alleen tijdens een avondmaalskring, maar ook zo tussendoor. Maar ook met andere zaken, dat er gevoel is van men wil luisteren. En niet van even een minuut na je luisteren, dan 10 minuten of een half uur een eigen verhaal. Nee, het gaat hier om mensen die willen luisteren, op wie je niet tevergeefs een beroep doet. Mensen met een luisterend oor en een warm hart. Een ontvankelijk hart. Meeleven is een groot goed, zeker in deze tijd. Hartverwarmend. En de officier doet die ervaring op zonder dat hij zichzelf bewust is. Volgt hij het advies op van de apostel Jacobus. Wat staat er dan, jongelui? Is iemand onder u ziek? Dan ga je naar de dokter. Nou ja, ook niet altijd hoor. Ik heb wel eens gemeenteleden naar een dokter moeten sturen. Is iemand onder u ziek? Nee, dat staat er niet. Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. Oh, de ouderlingen. Ja, als de dominee er niet is. Nou, de ouderlingen blijven ook een taak hebben, ook naast de predikant. Laat hij dan de ouderlingen bij zich roepen en laat die voor hem bidden. Sommige mensen vinden voorbeden niet zo belangrijk, want dan wordt je naam in de gemeente is alleen maar aandacht vragen. Nee, gemeente, kijk uit. Op voorbeden rust de gemeente ook. Het rijden en zeilen, maar ook van u en jou en mij. Laat die voor hen bidden. Is er altijd wel gebed? Ook voor de mensen die met avondmaal worstelen. Maar ik mis ook mensen. Waarom? Om mij? Dat zou kunnen. Of omdat het er dichtbij komt. De roep. Dan kun je toch beter thuis blijven? Ja. Dat vindt u, maar de Heere God vindt dat niet zo'n goed idee. Laten dan de ouderlingen komen. Gemeente niet te vergeefs. Oudsten zijn welwillend. We lezen niet dat die ouderlingen bidden, dat moet ik eerlijk toegeven, dat staat er niet. Wel gaan ze met het verzoek naar Jezus toe. Naar hun volksgenoot, naar hun plaatsgenoot. Hè, dat is ook weer zoiets. Jezus was hun plaatsgenoot, hun volksgenoot. Niet iedereen in Capernaum zat op Jezus te wachten. Of hij maar wilde komen, dat was hun verzoek. En als regel gingen mensen naar Jezus toe met hun ziekten en met hun zieken, maar dat ging nu niet. Daarvoor is de slaaf te ziek. Ze vragen om een bezoek aan huis. Nou. Hij is het waard dat u dat voor hem doet. Hij is het waard. Een warme aanbeveling, er gaat goed gerucht uit van deze man. Hij heeft ons volk lief. Hij heeft zelfs de bouw van de synagoge bekostigd. Een heidengemeente. In dienst van Herodes Antipas. Zat goed in de slappe was, maar dat wil niet altijd zeggen dat je dan ook geeft. Maar deze man wel. Hij heeft zelfs de bouw van de synagoge bekostigd. Voor wat hoort wat. Hij heeft zo'n bezoek aan huis wel verdiend. Hij is het waard. En Jezus ging met hem mee.
De Heer erkent ermee, gemeente, moeten we vasthouden ook in onze tijd. De Heer erkent hiermee dat liefde voor zijn volk Israël door hem genoteerd wordt. Wij snijden banden door, we mogen geen wijn meer kopen uit Israël en de bezette gebieden, u weet het wel. Wordt allemaal van de regeringswegen ook voorgeschreven. Nou, vanmorgen een ander geluid. De liefde voor zijn volk Israël wordt door de Heer genoteerd en gewaardeerd. Daarmee wil niet alles gezegd worden wat Israël doet goed is. Gemeente, toenemend antisemitisme onder ons. Blijf bidden voor het volk, ook al bent u het misschien niet altijd eens met alle handelingen die zij doen. Ik vraag me altijd af, hoe denkt de Heer God over zijn volk? En dan hoef ik niet te oordelen, dan zeg ik alleen maar, Heere, bereik uw volk met uw liefde. Bereik uw volk met de Messias die gekomen is, uw eigen lieve zoon. Nou goed, het wordt genoteerd. Onderweg gebeurt er iets merkwaardigs. De legerofficier heeft blijkbaar gehoord dat de Heer naar zijn woning onderweg is. Maar dat is niet nodig. Nee, dat is niet nodig. Hij vindt zichzelf geen partij voor Jezus, zegt u misschien ook. Hij vindt zichzelf geen partij voor Jezus. Misschien bent u daarom wel thuis gebleven. En dan hoop ik nog dat u meeluistert dan thuis. U vindt zichzelf geen partij. Dus u bent er vanmorgen niet. Maar Jezus is wel waar u bent, als u luistert. Dat was ook de reden waarom hij voor bemiddeling gekozen heeft. Bemiddeling via de ouderlingen. Rechtstreeks contact met Jezus wordt bewust vermeden. Hij is maar een buitenstaander, een buitenlander. Een heiden, ja. En daarom onrein, hè? Jongens, weet je dat? Een heiden, die kon niet zomaar naar een Jood toe gaan, maakte die de Jood onrein. Wij kennen dat niet zo. Ja, we hebben wel eens gemeentes meegemaakt waar iemand woonde, niet hier hoor, maar die daar wel werd gezegd. Dominee, dat u daar naartoe gaat, die man is zo vies en het huis plakt aan alle kanten en soms loopt hij ook nog naakt rond en eet wel rauwe kippen. Nou jongens, dan ga je daar niet zo plezierig heen, hè? Maar we zijn er toch wel geweest, hoor. Even eerder op de deur kloppen, zodat de man zich aan kon kleden en dan konden we naar binnen. Toch wel, ook hij hoorde erbij. Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Ik ben het niet waard. Daarom ben ik ook zelf niet tot u gekomen. Ik ben het niet waard, een opmerkelijk zelfoordeel, gemeente. We hebben andermans oordeel nu gezien, maar nou het zelfoordeel. Een wonderlijk samenspel van woorden. Hij is het waard, zegt het volk, althans die leidinggevende. Ik ben het niet waard, zegt hij zelf. De legerofficier is het waard in de ogen van de Joodse leiding. Hij is het niet waard in eigen ogen. De officier gaat dus niet prat op zijn eigen goede werken, op zijn eigen verdiensten. Hij voelt zich onrein voor de Heer om hem onder ogen te komen. Laat staan dat hij hem in zijn eigen huis zou kunnen en mogen ontvangen. Dat wil hij helemaal niet. Heere, doe geen moeite. Dat is niet zoals wij dat bedoelen. De grondtaal, die zegt het veel mooier. Schendt u zichzelf niet. Dat gaat veel verder, hè? Doe je geen moeite, dan denken we, ach, die man moet er wat moeite voor doen, moet hij niet doen. Nee, schendt u zichzelf niet. Dat betekent, als u komt bij mij als godsdienstige Jood, dan maakt u zich onrein, dan verontreinigt u zichzelf. En dat wil de hoofdman niet voor zijn, rekening nemen. Gemeente, we kunnen veel van die officier leren. De man weet zijn plek, hij weet zijn plaats. Ondanks zijn hoge eer en aanzien. In het aangezicht van de Heere valt dat allemaal weg. Allemaal. Dan valt dat weg, gemeente. Alle mensen kunnen goed van hem spreken. Hij zelf doet dat niet. Ik ben het niet waard. Hoe ligt het onder ons? Gemeente, hoe zit dat nu, na zoveel jaar dat we weg zijn? Hoe ligt het avondmaalsgang onder u? We hebben wel laatst eens het avondmaal mogen bedienen. Nou, dan prachtig als je jonge mensen ziet komen, oudere mensen die blijven komen.
Maar hoe ligt dat nu in het algemeen? Vellen wij van onszelf het oordeel, ik ben het niet waard? Ja, zegt u. Ja, dat is mij er wel bij ingepompt. En ik luister nu nog wel mee, maar dat is bij mij er zo ingepompt dat ik daardoor nog steeds niet de vrijmoedigheid heb ontvangen om aan te gaan. En dat kan toch ook zomaar niet? Dat kan toch ook zomaar niet? Nee, het kan ook zomaar niet. Gemeente, maar het kan ook zomaar niet om dat al jaar in jaar uit te blijven belijden. Dat het voor u niet is. Ik heb bewust de lijn doorgetrokken, hè, naar de wederkomst, naar het stervensuur. En daar komen we toch een keer voor te staan. Is het niet de wederkomst, dan is het ons stervensuur. En wie is God dan voor ons? Wie is Jezus dan voor ons? Gemeente, de geest is de geest van de beweging, hè, niet de geest van de stilstand. Stilstand, water gaat stinken. Stilstand in het geloof is achteruitgang. Het is de gave van de geest, gemeente. En daar mogen we om bidden. En ik hoop dat u dat ook doet en ik met u. Dat God ons toont wie wij zijn in zijn ogen. Niet in mijn ogen. En niet in de ogen van de ander. Maar in Gods oog. Wie ben ik? In die relatie tot een hoog en heilig verheven God. Onmiskenbaar. Is dat niet leuk? Om te ontdekken dat je gans melaats bent. Onder de zonde zit. Onrein van top tot teen. Dat is een belijdenis van de Heilige Geest. Dat is het gevolg van het ontmaskerende werk van de Heilige Geest, kan ik beter zeggen. Ik ben het niet waard. Ik ook niet, u ook niet, niemand van ons niet. Dat bindt ons allemaal samen, wie we ook zijn, wat we op ons kerfstok hebben. Onrein. En daarmee onwaardig. Ik sta er buiten. Vervreemd van God. Vervreemd van zijn liefde. De Heilige Geest wijst ons de plaats aan. Hij leert ons kennen als zondaren die met Adam en Eva de band met God verbroken hebben. Ik ben het niet waard. Gemeente, kennen we deze uitspraak nog? Wordt die eigenlijk nog wel gehoord in onze tijd? Ik denk dat er in de loop der jaren een kentering is gekomen. Dat er nu veel meer gedacht wordt, de Heiland nodigt ons aan zijn tafel. En wie ben ik dat ik daar geen gehoor aan geef? Dat is geen slechte ontwikkeling, denk ik. Toch? Maar beide kennen zo zijn gevaren. Gemeente, moeten we dat tegen elkaar wegstrepen? Nee. Nee. Het is veel meer goed om die beide visies naast elkaar te houden, ook in deze prediking in de week van voorbereiding. We gaan onszelf wat meer onder de loep leggen. Het zal ons duidelijk zijn dat het besef van Gods heiligheid en daarmee de zondigheid van ons mensen niet mag verflauwen. Niet mag verflauwen. Want dan heb je Christus ook niet nodig. Als dat verflauwt, wie is Christus dan nog voor je? En dat je beseft de toorn van God over u en jou en mijn zonde. Het besef van Gods heiligheid en de zondigheid van ons mensen mag niet verflauwen. Dan verzanden we in een oppervlakkig geloofsleven. Dat is het gevaar, aan de andere kant dus. Dan maken we van Gods genade een verbondsgenade, verbondsautomatisme. En die Bonhoeffer, die predikant die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog nog is geëxecuteerd, die heeft er al voor gewaarschuwd dat de genade van God goedkope genade wordt. Maar het is toch ook niet zo dat het tot eer is van God. Als ik blijf steken, ben ik het maar waardig. Die oma van mij, zo'n lieve vrouw, komt wekelijks twee keer in de kerk. Maar aan het avondmaal komt ze nog niet. En die lieve oma, die blijft maar steken. Dat is weer het andere uiterste, gemeente. Die twee uitersten die we wilden bespreken. Ik grijp nog even terug op de visie van de ouderling in Capernaum. Hij is het waard dat u dat voor hem doet. Hij is het waard, Heer Jezus. Dan kom ik even bij een andere gedachte tegen. Dan kom ik bij een andere gedachte die ik ook heb meegemaakt in het pastorale leven. En al die 43 jaar. Wij hebben inderdaad wel het idee dat wij het niet
waardig zijn. Rondom het avondmaal. Maar in de maatschappij en ook in de kerk, ja, dan vinden wij soms ook dat wij wel serieus genomen moeten worden. Ik ben het waardig, bijvoorbeeld, dat we in de kerk trouwen. Daar werd ik al vroeg mee geconfronteerd in Hagestein. Dus dan gaan we een hele tijd terug, jongelui, maar dat speelt nog wel een rol. We komen nauwelijks in de kerk. Maar ja, een trouwdag zonder kerkdienst. En dan hadden we in Hagestein de gewoonte van, nou ja, toch eerst maar een keer een paar keer komen, toch? En zeker ook rondom dopen. Maar ja, dat hou je natuurlijk ook niet vol. En dan ook maar hopen dat ze niet samenwonen voor die tijd. Dat is ook dan nog een punt. Soms word je dan weer door gemeenteleden in kennis gesteld van dominee, je wordt voor de gek

0: Toch?
1: Hij weet zijn plaats, ik ben niet waardig. Hij wordt klein en nietig in zichzelf. Als u hoort dat Jezus in aantocht is. Ik ben niet waardig. Hij krimpt als het ware ineen, jongelui. Te mooi, te veel van het goede. Wat een ootmoed, wat een nederigheid, wat een liefde, wat een aanhankelijkheid, een afhankelijkheid. Veel meer een houding nog van geloofsvertrouwen. Want hij heeft helemaal niet nodig dat Jezus op bezoek komt. Hoort u dat? Hij heeft helemaal niet nodig dat Jezus op bezoek komt. Laat hij zich met een woord tot hem richten. Een woord, een bemoedigend woord. Een aanwijzing voor wat er met een zieke slaaf moet gebeuren. Dat is voldoende, Jezus. Meer verwacht ik niet van u. Gemeente, net even wat voorbeelden vanuit de eigen positie van ons denken. En nu deze officieren vanuit zijn denken. Enkel woord is genoeg. En mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is. En ik heb zelfs soldaten onder mij. En ik zeg tegen de een, ga en er gaat en tot de ander, kom en er komt en tot weer een ander, doe dat en hij doet het. Merk u op, gemeente, wat er in het hart van die officier omgaat. Merk u dat? Ene kant bepaalde afstand. Afstand. Hij weet zich te slecht, te onwaardig. Dat God intrek zou nemen in een heidens hart en huis. Aan de andere kant, hoort u het, dan gaan we samenbinden de tekst, samenvoegen, blijft hij niet in die zelfveroordeling steken. Van ik ben het niet waard. Dat kun je jaren volhouden, totdat je sterft. Niet goed. Klopt niet. De gemeente blijft niet steken. Hij komt met zijn zelfoordeel tot Christus. Gecombineerd met zijn sterke geloofsvertrouwen. Hè? Zelfoordeel, gecombineerd met zijn sterke geloofsvertrouwen. Dat Christus op zijn woord kan genezen. Wat een evenwicht. Wat is alles heerlijk in balans hier. Bij die legerofficier. Geen brutale toe-eigening van ik heb recht. Niet een Jezus voor het karretje spannen. Maar een overgave in het geloof, een vertrouwen op zijn woord. En toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich. Jezus, oordeel, tot slot. Waarover verwondert Jezus zich dan? Dat hij zoveel goeds gedaan heeft? De synagoge gebouwd? Nee, daarom niet. Nee, de officier had het goed begrepen. Hij is in zichzelf onrein. Maar het heil, de genezing, zei het ook van zijn slaap, zocht hij buiten zichzelf. Daar ging het net over in het formulier. Buiten zichzelf. Hij zat niet te vroet in zichzelf. Nu kan ik aan het avondmaal. Nee, gemeente. Nee. Hij zoekt het buiten zichzelf. De Heere trof bij de officier vaders werk aan. Het werk van God de Vader. Dat edele karakter. Zijn liefde voor Israël. Zijn ootmoed. De kennis van zichzelf. Dat hij niet prat ging op eigen verdiensten. Maar zichzelf wegwaart. Van wie heeft hij dat? Ik ben het niet waard dat hij onder mijn dak inkomt. Gemeente, dat is van God de Vader. Dat is de werk van de Heilige Geest in u, jou en mij. Dan komt er niet een man of een vrouw tevoorschijn van hier ben ik en ik zal even tonen dat ik boven de gemeente sta. Nee, wegblijven dan. Een eerlijke belijdenis, zonder smuk, geen toneelspel, niet in de kerk, niet aan het avondmaal. Spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Wat een vruchten van geloof, gemeente. De officier heeft genoeg aan één woord van de Heere. Hij vraagt geen teken. Hij vraagt om een woord. Een machtswoord. En de Heer Jezus bewondert deze man. Tegen de menigte achter hen zegt hij, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Jezus verwonderde zich over hem. Gemeente, twee keer in het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus zich verwondert. Twee keer. Op deze plaats en in Markus 6, vers 6. Dan verwondert Jezus zich over het ongeloof in Nazareth. Markus 6, vers 6. Hij verwondert zich over het ongeloof. En nu verwondering over het tegengestelde, over het geloof. Nou kom ik bij u, jou en mezelf. Hoe kijkt Jezus tegen u aan? Jou en mij. In welke zin verwondert Jezus zich nu over ons? Dat hij verwondert, dat is bijzonder. Dat kan dus twee kanten uit. Is hij verwonderd over ons vastklampen aan hem, gemeente? Aan al zijn beloften? Wat ziet hij ons dan graag als waardige tafelgenoten? Niet omdat wij met eigen waardigheid komen aandragen. Maar met de waardigheid, de rechtvaardigheid kun je ook zeggen, waardoor we alleen maar voor God kunnen bestaan. En dat is de waardigheid, de rechtvaardigheid die Christus ons geeft. Spreek maar een woord. Spreek maar een woord. Met andere woorden, u bent zelf het woord. Op uw woord hoop ik. Op uw woord kom ik. De zieke knecht mocht het genezende woord ervaren. Wij ontvangen dat genezende woord niet meer altijd voor het lichaam, gemeente. Ik zie mensen, gemeenteleden, geliefde gemeenteleden, die net zoals wij ouder worden, maar soms wat slechter lopen dan wij. Toen dacht ik, ja, we worden allemaal ouder. We worden niet allemaal meer genezen naar het lichaam. Maar onze ziel wel, gemeente. Je kunt 75 zijn, je kunt 80 zijn, 85 zijn, maar als u leeft van het woord, dan is het jeugdig in uw hart. Want dan gaat u de eeuwige toekomst tegemoet, zittend aan de bruiloft van het lam. De Heere God wil het genezing schenken van onze ziel. Redding, en dan wil hij hiervan tekenen, zegel geven in brood en wijn. Het reddende woord dat tot ons komt met zijn kruiswoord, het is volbracht. Het is volbracht. In dat zesde kruiswoord ligt de gewisse belofte van God dat hij al onze zonden, waar u zelf over struikelt, waar een ander over struikelt, waar de gemeente vol van kan zijn, of uzelf. Al onze zonden alleen om het lijden en sterven van Christus wil vergeven. De officier geloofde in het woord van Jezus. Wij ook in het woord van God. Die groot van zichzelf denkt. Die de waardigheid in zichzelf zoekt. Zal moeite hebben met deze belofte. Want van gegeven, van genade leven, is in strijd met alle waardigheid van ons mens. Dat vecht je tegen, dat wil je eigenlijk niet. Daarom staat het evangelie eigenlijk in feite haakt op ons denken. We willen niet van gegeven leven. Maar gemeente die nu ontdekt wordt ook in deze dienst aan zijn of haar eigen onwaardigheid, dan gaat een alarm af. Naar de schuilplaatsen. Naar het woord, het is volbracht. Naar de kruisverdiensten. In Christus opstanding, daar de weggerolde steen. Daar ligt mijn zaligheid. Heren, zeg het met een woord, we gaan afronden. Zoals dominee Boer dat zei, G. Boer dat zei. Opdat ik mij als een touw uit de hemel er aan mag vastklampen. Jullie hebben misschien morgen gym, jongelui. Dat was niet mijn beste vak hoor. Maar dat zie je nog wel aan me, denk ik. Aan een touw hangen, dat is toch vreselijk zo naar boven klimmen. Nou, dat moet je kunnen hoor. Ik kwam niet verder dan een meter, denk ik. Maar ik hoop dat het nu anders ligt. Opdat ik mij aan de touw vastgrijp. En door Gods kracht omhoog trek. U tilt me op, Heere. Vanuit de bank en vanuit mijn stoel en van hier de preekstoel. U tilt me op. Op uw belofte kan ik aan. Want uw beloften zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Daar mag ik op vertrouwen. Uw belofte. Dan hoef ik niet meer bang te zijn. Dat ik mij een oordeel eet of drink. Vertrouwend op Gods woord. Dat is een groot geloof. Er wordt wel eens gezegd, daar moet u heen, dominee, als je een nieuwe gemeente bent. Dat is een moeder Israël. Dat is prachtig hoor, dat moet je ook doen. Daar kun je veel van leren. Maar nog mooier is het. Om te zien, kleine, jonge, ouderen, jongeren. Die vertrouwend op Gods woord zijn, onze anders begaafden. Jammer genoeg zien ze niet meer, denk ik, allemaal in ons midden. Nou, wat hebben we daar rijke uren mee beleefd. Zo vertrouwend op Gods woord. We worden stil. Jezus ziet het. Ook al is het een aangevocht geloof. Een heel klein geloof. Een streden geloof. Maar ik heb in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Wat zal Jezus over u, jou en mij zeggen? Wat heerlijk als dat over ons gezegd mag worden. Rust niet voordat u hiervan verzekerd bent. Aan de disch van de Heere wil de Heer ons van zijn liefde laten proeven en smaken. Opdat de levensreis voor ons niet te zwaar zal zijn. Aan de disch, gemeente, wil ik kracht uitstorten in onze zwakheden. In onze lichamelijke noden, in onze geestesnoden. Ondersteuning op ons ziekbed, daar waar we moeten inleveren. Bemoediging, jongelui, ontvang je hier, vertrouwend op zijn woord in de strijd van het geloof. Maar wat belangrijker is en het allerbelangrijkste is, we mogen ons verzekerd weten van de verzoening met God. Verzoening met God, daar gaat het om. En als er verzoening is met God, wacht ons een heerlijke opname in de heerlijkheid. Om dan eeuwig aan te zitten aan de bruiloft van het Lam. Ziet u, zo komt alles samen in deze voorbereidingsdienst. De voorbereiding op het sterfuur, de voorbereiding op de wederkomst. De voorbereiding op het avondmaal, de voorbereiding op de bruiloft van het Lam. Onwaardig en toch waardig. Dankzij wie? Het Lam God, Jezus Christus, onze Heiland. Amen. Psalm 56, 35.

Gemeente, de kerk mag dan niet zo meer gevuld zijn als vroeger, maar deze versen klonken wel heel vol, heel mooi tot eer van God. Hopelijk mag het de gemeente blijven en ons alle hart vervullen. Gemeente, de kerkraad heeft een trouwkaart ontvangen en mag u meedelen dat op DV vrijdag 25 september Gerwin Pater en Martine van de Schuur gaan trouwen. Te zijner tijd zal het huwelijk van Gerwin en Martine kerkelijk bevestigd worden in de kerk van Neerijnen. We wensen hen een goede voorbereiding toe op het huwelijk en we zullen zo voorbeden doen. De heer Arie Dalhuizen, Gerrit ten Holteweg 4, heeft afgelopen week een heupoperatie ondergaan. Deze operatie is goed verlopen, hij is nu weer thuis en begint met revalideren. We blijven bidden voor de weduwe, weduwnaar en wezen. Voor alleengaande ouders die een kind moeten missen. Voor de verschrikkelijke situatie in Nepal en op andere plaatsen in de wereld. En we bidden dan voor Gerwin en Martine in verband met een voorgenomen huwelijk. Laten we samen bidden. Heere God, trouwe Vader, we mogen u allereerst danken. Dank u voor deze bediening van de verzoening. Dank u voor het oordeel wat u geveld heeft in dit Bijbelgedeelte. Want wat kwam er veel op ons af uit de schrift en uit het eerste gedeelte van het formulier. Ben ik het waard? Ben ik wel waardig? De mensen hadden een oordeel. Misschien is het in deze tijd wel eens soms van nee, hij is het niet waardig, zij is het niet waardig. Maar de oudste had het dan positief oordeel. Maar daar komt het ook niet op aan. Want de man haalde daar met een rode pen de streep doorheen. Je bent het helemaal niet waard. Ik ben onwaardig, ik ben een heide. Ik verontreinig alleen maar uw heiland. Heer, wat een diep besef kan niet anders dan door de Heilige Geest. Geef ons dan ook inkeer in ons eigen hart. En de inkijken in ons eigen hart. Zodat we in inkeren, terugkeren, omkeren en bekering mogen komen tot u. Voor het eerst even opnieuw. Dat we telkens weer beleiden. Ik zit er telkens naast, Heer. Ik dacht dat. Maar we zijn allemaal weer onderwezen. We zijn allemaal in positieve zin onderuit gehaald. Dat we niet met dingen moeten aandragen van onszelf. Maar dan alleen met de belijdenis dat we midden in de dood liggen. Buiten onszelf de zaligheid. En dat is de directe boodschap. En dat hebben we vanmorgen door mogen geven. Vergeef het waar het verkeerd ging. Te veel of te weinig gezegd. Pijn gedaan hebben we misschien. Maar dat kan ook zomaar. Heren, maar wilde ons geven. Leunen en steunen op uw woord. Ik roem in God, prijs ons verder woord. Dat is een lied dat ons leven lang bij blijft. Dat is een lied wat nimmer meer wijkt. En dat ons hart wil vervullen tot op de stervensuur toe. Ik heb het zelf uit uw mond gehoord. U gaat niet in het gericht, maar u wil mij genade bewijzen. En daarom schenk mij vertrouwen, ook als verstandelijke mogens afbreken of lichamelijke krachten wijken. Vertrouw toch, ik vertrouw op u. Wat voor sterveling kan me schenden als u voor me bent? Wie zal tegen me zijn? Heren, laten we zo telkens om nabijheid en uw genadige bijstand op mogen zien tot u die in de hemel woont. U bent het die het onheil kan afwenden. U bent het die de toorn gedragen heeft. U bent het die daarin ondergegaan bent, maar ook opgestaan is en leeft. En geef dan ook dat onze ziel beveiligd is. Een leven mag tot uw eer en dat u een schild bent en een schuilplaats in alle nood. En dat we zo de toekomst tegemoet mogen gaan. Wat is het onrustig in de wereld. We kunnen er niet op aan, nu weer een gesprek van Amerika en Rusland. En dan zegt Poetin, nou dat was constructief. Ja, wat is constructief? Heren, wij vragen u of u wil ingrijpen, ook in die harten vooral van die leidinggevenden. Want wij weten niet meer waar we aan toe zijn. En wat zijn we blij met u. Dat wij u kunnen vertrouwen in alles, in voor- en tegenspoed. Dat u onwankelbaar bent. En dat geeft ons geloof en dat houdt ons staande. Daarom hoofd omhoog en hart erboven, u bent de komende. Maar u bent ook degene die er was om ons hart te vervullen met vertrouwheid. En dan gaat u zeggen, ik heb in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Geef ons de taak te verstaan ten opzichte van Israël. Materieel op andere gebieden, maar in ieder geval in de voorbeden. Dan zullen de heidenen daar niet aan tekort komen, de volkeren. Dan zullen de volkeren daarin ook gezegend worden. Rem antisemitisme, geef liefde voor het volk Israël. Maar wil zelf van bovenaf ook het volk Israël onderwijzen. Gedenk Arie Dalhuizen van de Gerrit van Holteweg. Heupoperatie ondergaan, goed geslaagd. Maar nu weer thuis en u weet dat ook zijn zorg uitgaat naar zijn vrouw. En dat hebben ze beide nodig. Wil dan ook beide gedenken.
en ondersteunen dat ze ook deze dienst hebben ervaren als gevouwen handen van de gemeente om hen heen. En dan richtend op die handen die doorboord zijn, want u draagt Gerrit en zijn, Arie en zijn vrouw ook op in de hemelse gewesten door uzelf bij de Vader. We bidden voor de weduwe. We zien ze zitten, de weduwnaren, de wezen, de alleengaande, alleenstaande. Mensen die een kind moeten missen, ouders moeten missen. Wat is het toch een nood? Komt u toch over met uw Heilige Geest om alle te troosten en te bemoedigen, om het woord in te drinken van u, waardoor we staande kunnen blijven, hoe diep ook soms de levensweg gaat. We bidden voor de situatie in Nepal. Het doet ons denken aan de situatie straks als u wederkomt. Die ijsmassa was niet te ontkomen. Mensen werden er letterlijk door opgeslokt. Heere, maar schildert wel het beeld ook van uw wederkomst. Dan zult u ten gerichte verschijnen en alle die u niet kennen hebben willen kennen. Maar u komt dan om op te nemen in heerlijkheid. En dat zal dan ook in een punt des tijds gebeuren. Een paar seconden hoorden we. En mensen werden verzwolgen. Kom om bijstand te bieden bij al die hulpverleners. Kom bij de rouwenden. Tranen in overvloed. Waarschijnlijk niet meer over. Zijn niet meer over, want ze hebben misschien meer tranen gevloeid dan ze hebben. Kom, Heere, leer ons ook de lessen te verstaan wat er in de wereld gebeurt. En dan kunnen we allemaal zeggen klimaatverandering en dat en dit. Maar als wij nog naar de droogte terugdenken, dan denken wij ook aan het Oude Testament. Wanneer was daar droogte? Als het volk Israël andere goden naliep. Als het volk Israël eigen wegen ging en u de rug toekeerde. En nu hebben we gelukkig weer wat regen ontvangen, maar lang niet genoeg. En daarom bidden we, Heer, toon ook in de natuur hoe u werkt en hoe u handelt. En dat u daarin onderwijs geeft aan ons. Alleen maar ter overdenking. We bidden voor Gerwin en Martine. In verband met hun voorgenomen huwelijk. U kent ze. Wij kennen de ouders. We mochten in eertijds in het huwelijk bevestigen. En nu dan een zoon daarvan. Wees hen erbij, ook in het toeleven naar die grote dag en de kerkelijke inzegening. Heer, ze hebben veel te vragen en veel te bidden. Wij danken u voor uw goed en trouw en ons bewezen. En blijf ons erbij. Op het verdere van deze dag. En dat het verlangen mag zijn om ook andermaal hier te zijn. Als voorbereiding op de bruiloft van het Lam. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, tot slot, als slotzang zingen we Psalm 84, vers 3 en 6. Het is de opgegeven slotpsalm van Henk en Beb van Marle, Epenweg 47. Ze hebben laatst een 50-jarig huwelijksjubileum mogen vieren. Beb en Henk, ik wist niet dat jullie zo snel achter ons aankwamen. Van harte gefeliciteerd nog en God zegen op jullie levensweg. En gemeente, nogmaals dank voor uw meeleven, u hebt bijzonder de goede kant laten zien. Dat u een dominee die al 27 jaar weg is, geloof ik, zo langzamerhand. Met zoveel kaarten verrijkt heeft zijn vrouw, mijn vrouw en onszelf. Het heeft ons zeer goed gedaan, daarvoor dank. Even kijken of ik nog meer te vertellen heb aan mededelingen. Ja, in verband met de viering van het Heilige Avondmaal, wel volgende week zondag, is er aanstaande dinsdag 8 september, Centurum-Borum. Die gebruik van wil maken, wordt verzocht voor morgenavond contact op te nemen met de Scriba. En met het oog op de viering van het Heilige Avondmaal zal het komende woensdag 9 september een bezinningsbijeenkomst zijn in de kerk, aanvang 7 uur. Wij gaan zingen op verzoek dan van Henk en Beb, Psalm 84, 63.

0: verheft uw hart tot God en ontvangt zijn rijke zegen. En ga er mee heen in vrede, vertrouwend op Christus en zijn woord alleen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
1: En luisteraars, zo zijn we gekomen aan het einde van de dienst. Die kwam vanuit de hervormde gemeente in Oene. We gaan verder met de muzieklijst en het volgende nummer wat staat vermeld is: Ik heb u lief, mijn beminde, en we horen het koor Omnia Cum Deo.

Heer, ik hoor van rijke zegen, daar hebben we naar geluisterd. En we gaan nu luisteren naar het koor Con Amore uit Elspeet. Ze gaan voor ons zingen De Lichtstad.

Psalm 91, gezongen door Sela. We gaan nu luisteren naar het stadsknapenkoor uit Elburg. Blijf mij nabij en daarna gaan we de verzoeken doen.

Blijf mij nabij. Het is nu 11:30 en dat is tijd voor enkele verzoeknummers. Er is mij door een trouwe luisteraar gevraagd om 2 liederen te draaien, zonder verdere namen te noemen. En het lied is allereerst het Maranatha-lied. En daarna gaan we weer een verzoek doen. En dan komt het andere gevraagde lied, Psalm 63. We gaan eerst luisteren naar Maranatha.

het Maranatha-lied wat we hoorden was het eerste verzoek. En het tweede verzoek is een verzoek aangevraagd voor Harry en Hermine Mulder. En het nummer Ik zal er zijn van de cd Matching to Sion. Met een hartelijke groet van Gerrit en Jenny Bastianet.

Dat was het mannenkoor uit Heerde, Ik zal er zijn. En dan nu nog het aangevraagde lied Psalm 63.

U bent mijn God, Psalm 63 was dat. Dat waren de verzoeknummers. We gaan verder met muziek van de muzieklijst. Heer, ik kom tot u. We horen het Christelijk Nationaal Koor.

Gebed om genade, lied van Laudate Deum. Daar ruist langs de wolken, bekende lied gezongen door het Hirde Zangkoor.

Ja, luisteraars, onze tijd zit er weer bijna op. Het is bijna 12 uur, tijd om afscheid te nemen. En dat betekent voor deze zondag weer het einde van het programma Loof den Heer bij RTV 794. Hopelijk heeft u mee mogen genieten van dit gepresenteerde programma en ook van de kerkdienst die kwam vanuit Oene. Fijn dat u weer bij ons was. En vanaf vanmiddag kunt u het gehele programma op uw gemak ook nog eens weer terugluisteren voor alles wat u heeft gemist. Straks gaat de zender verder met klassiek matinee met Jan Nederveen. Daarna vanaf 2 uur gospelmuziek en op de woensdagavond zijn er ook weer geestelijke programma's voor u. Reden genoeg om op uw lokale radio af te stemmen. De kerkdienst van de volgende week, die is nog niet geheel bekend, dus dat blijft nog even een verrassing. En vanuit de studio in Heerde wensen wij u een goede voortzetting van deze zondag toe. Technicus van dienst, dat was vandaag zoals zo vaak Dirk Anton Dalhuizen. Opnieuw bedankt voor de fijne samenwerking. Redactie, samenstelling, presentatie, dat was van Jan Schouten. Mede namens Dirk Anton een fijne zondag verder en we zeggen samen graag tot een volgende keer.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Klassieke matinee, het programma met klassieke muziek bij RTV 794 op de zondagmiddag. Klassiek matinee wordt gemaakt door Chris Rijl. Mijn naam is Jan Nederveen. De eerste opname is een werk van Felix Mendelssohn Bartholdy. U hoorde de symfonie nummer 2, opus 52, het eerste instrumentale deel. Daarna gaat de symfonie vocaal verder. De bijnaam van de symfonie is dan ook loopgezang. Het instrumentale gedeelte wordt uitgevoerd door het Londense Symfonieorkest. De dirigent is Claudio Abbado.

We hoorden de opening van symfonie nummer 2, opus 52... van Felix Mendelssohn Bartholdy. De volgende opname is een werk van Wolfgang Amadeus Mozart. Van hem de pianosonate in B grote terts, het Allegro. Uitgevoerd door pianist Mario Joao Pires.

De piano sonate in B grote Tess hoorde u het Allegro van Wolfgang Amadeus Mozart. Een opname die uit 1958, een werk van Giuseppe Tartini. Van hem hoort u het concert voor veel een orkest in A grote Tess, het Allegro. Uitgevoerd door Festival Strings Lucerne onder leiding van de dirigent Rudolf Baumgartner.

Van Giuseppe Tartini, u hoorde het concert voor viool en orkest in haar grote tijd, het Allegro. Nu een werk van Antonio Vivaldi. Van hem hoort je uit het concert in B, opus 4, nummer 1, uitgevoerd door Arte del Suonatori. Opgenomen in 2002.

van Antonio Vivaldi. U hoorde het concert B, opus 4, nummer 1. Het eerste vioolconcert van Johann Sebastian Bach schreef hij rond 1720. Het wordt uitgevoerd door Royal Philharmonic Orchestra uit Londen onder leiding van Sir Eugene Cousins. Die violisten zijn Igor en David Oistrakh. Opgenomen in 1962

U hoorde twee delen uit het eerste vioolconcert van Johann Sebastian Bach. De laatste opname is een werk van Mel Bonis. Ze was een productieve Franse componist uit de late romantiek. Ze schreef meer dan 300 werken, waaronder stukken voor piano en orgelwerken, kamermuziek, melodies, koormuziek en mis- en orkestwerken. Vandaar hoort hij uit het Cerchio Opus 187 met Mario Ancilotti fluit, Liana Grosse piano. Opgenomen in 2022.

Dit was Klassiek Matinee. Volgende week is er weer een Klassiek Matinee bij RTV 794 Kristallijn. Laat u dan opera, operette en musical horen. Hierna kunt u dan gospel luisteren. Ik wens u nog een fijne dag.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794... Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging, waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2de manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beren.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
3: Op zaterdag 19 september aanstaande. Tussen 10 en 4 uur. Live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

Ja, goedemiddag, lieve. Of het helemaal goed gaat, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar we beginnen gewoon met de uitzending. Het is rondom de omroep één groot feest. Ongelooflijk. Ja, het is gewoon een klompenfeest. En ik kijk even met een schuin oog wat er allemaal ons nog te wachten staat. Het is ondertussen 4:00, dus de klompendwelfinale gaat van start. Is er ondertussen, denk ik, van start. Dan gaan we straks nog naar de Night Flight Band. Rutfum van Barneveld komt nog. En Robert van Hemen die sluit vanavond af. Dus ja, ik denk dan moet ik misschien toch maar een klein alternatief programma volgen. Dat doe ik natuurlijk niet helemaal. Maar desalniettemin vond ik dan eigenlijk het tweede nummer wel net zo gepast. Dus we gaan er een fijne uitzending van maken, lieve luisteraars.

Ja, de Bee Gees, Tragedy. En ik vond het nummer eigenlijk wel inspelen op het nieuws van deze week over Asselt, lieve luisteraars. Wat gaan we toch allemaal beleven in dit prachtig mooie landje. Daar zijn we misschien al wel een beetje een narco-staat. Alleen nu, langzaam maar zeker, worden we er wel enorm mee geconfronteerd natuurlijk. Als in dat soort dorpjes eigenlijk dit soort praktijken mogen gebezigd worden. Dus ik was eigenlijk even op zoek naar een band die zich eigenlijk gedurende een groot deel van hun carrière hebben ingezet tegen oorlog, tegen discriminatie, tegen apartheid, tegen eigenlijk alles wat onrechtvaardig voelt. En daar zijn natuurlijk nog wel wat bands van. Maar zo kwam ik uit bij R.E.M. En R.E.M. is natuurlijk, die kennen we natuurlijk allemaal wel. Behalve op het moment dat je nu nog relatief jong bent. Want ze zijn volgens mij ongeveer vanaf, denk nu al bijna 15 jaar niet meer actief. Dus dan 2011 denk ik zo'n beetje dat ze voor de laatste keer van zich hebben laten horen. Dus dat is dan natuurlijk wel een hele tijd geleden. Michael Stipe is de zanger, was de zanger. En steunde feminisme, het milieu en de rechten van de mens door middel van die optredens. En in de Verenigde Staten stond R.E.M. lange tijd bekend als een van de meest liberale en politiek correcte bands. Ja, en zo hebben ze ook een nummer uitgebracht, dat heet Final Straw. En daarmee eigenlijk waren ze tegen de oorlog in Irak, tegen het Bush-regime. En steunden ze de Democratische Partij, destijds de campagne van John Kerry. Wat overigens niet heeft mogen baten. Maar dat neemt niet weg dat het wel een fantastisch nummer is. Ik denk, ik doe hem live. Heerlijk, toch?

0: Ja, Snow Patrol met Run. Ik denk, ik vond het eigenlijk wel toepasselijk om dat op die manier te doen. We hadden eerst de Final Straw. En Snow Patrol met Run is van volgens mij, het album heet, dacht ik, de Final Straw.
1: Oh, dat durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen.
0: Ondertussen is hier de lokale artiest Romy Verbraken aangesloten.
1: Hallo.
0: Van Barneveld staat hier op te treden en dat is dan niet de darter volgens mij.
1: Nee, dat is zeker niet de darter. Het is Rutger van Barneveld.
0: Rutger, dat is zijn broer.
1: Ja, die stond. Ik liep hier net binnen en die zit hiervoor, dus dat is wel grappig.
0: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, in ieder geval even nog wat achtergrondinformatie. Het nummer Run gaat over hoop te midden van angstige tijden, het beschermen van dierbaren en het verlangen naar een stabiele leven. En die zanger, Gary Lightbody, schreef het lied in 2000 na een heftige periode waarin hij na een nare val, tijdens een doorzaknacht, hij was gewoon donker, is van de trap af gesodemieterd, in het ziekenhuis belandde. En thuisgekomen schreef hij het nummer beneden, terwijl zijn huisgenoten boven aan het feesten waren. Ja, het thema is eigenlijk angstige tijden, het beschermen van mensen om je heen en de wens om ooit een veilig en rustig gezin te hebben. En het is bedoeld als een boodschap voor hoop. Alleen veel luisteraars ervaren het nummer als een bitterzoet liefdesliedje of een emotioneel afscheid waarin het rennen staat voor het samen wegvluchten van de harde werkelijkheid of de problemen.
1: Oh.
0: Dat je het maar even weet.
1: Ja. Ja, ik heb ze nog live gezien, Snow Patrol. Dat was op 14 januari 2019. Dat was ook de allereerste show die ze deden in de Ziggo Dome. Het was helemaal uitverkocht. Ik was er met een vriendin. En het was eigenlijk de start toen van de European Leg. De European Tour van de Wilderness Tour in de Ziggo Dome. Dus dat was wel heel tof. Ze deden deze natuurlijk ook. Just Say Yes. En waar ik zelf eigenlijk altijd ook wel veel mee heb is Chasing Cars. Maar dat komt vooral ook omdat de serie Grey's Anatomy dat eigenlijk elke keer inzet, aanzet als er heftige dingen gebeuren in de serie. Dus de eerste keer denk je, oh, nou, mooi, toepasselijk. En dan komt het nog een keer terug. En nog, nou, inmiddels zijn we ook bij seizoen 22. Dus dat nummer is.
0: Wordt elke keer iemand door een auto aangereden? Chasing Cars?
1: Nou ja, of als er een hele grote schietscène een keer is. En nou ja, zo zijn er meerdere dingen. En dan komt elke keer dat nummer op. Dus voor heel
0: het is veel ook wel veruit hun bekendste nummer eigenlijk, hè?
1: Denk het wel, ja.
0: Meest gestreamde nummer in ieder geval.
1: Dat zou wel kunnen, ja.
0: Nou ja, wat niet het meest gestreamde nummer van Marillion is That Time of Night. Maar dat is van het album Clutching at Straws. En dat vind ik eigenlijk misschien wel hun meest ruwe, pure album. Een van hun mooiste album, misschien wel een ondergeschoven kindje. Als ik wel ben, het laatste album waar Fish als zanger. En dat was ook wel logisch, want hij was op dat album al min of meer emotioneel afscheid aan het nemen. Paranoia. Isolatie, de dood, religie. Noem het allemaal maar op. Breaking points. Het is één grote ellende eigenlijk. Hij toert heel erg veel. Hij drinkt heel erg veel. Hij snuift af en toe nog eens even om zich staande te houden. Is alleen maar van huis. Zijn huwelijk staat op het punt uit elkaar te vallen. De bandleden kunnen elkaar niet meer zien. En hij zit 100 of 150 dagen per jaar in een hotel in zijn eentje, s'avonds aan zijn whisky en zijn wodka. En hij ziet het helemaal niet meer zitten. En dat is natuurlijk gewoon rampzalig. Alleen, hij maakt er wel een heel mooi liedje over. Dus ja, dat blijft toch nog weer wat goeds, hè?
1: Zeker.
0: That Time of Night, The Short Straw. Met andere woorden, ik heb het kortste loodje getrokken, helaas. En daarna gaan we het hebben over. Nee, weet je niet? Nou, dat is toch wel een verrassing.

0: Ja, Dolly Parton met Pat Benatar en de man van Pat Benatar, Neil Giraldo met Heartbreaker. Ik denk, ja, Jolene is nu al zo vaak gedraaid de afgelopen week. Laten we die nou eens niet doen.
1: Ja, en dan is het toch leuker even een ander nummer te pakken.
0: En dit is natuurlijk ook Dolly Parton.
1: Ja, een hele andere stijl, maar ook juist daarom wel eens leuk.
0: Ja, ja. Het is niet natuurlijk, het is natuurlijk de country leading of all time zo'n beetje. Mm-hmm. En was een ongelofelijke slimme zakenvrouw trouwens. Hoor.
1: Ja, dat klopt. Want zij heeft uiteindelijk de eigen pretpark ook opgericht. Dollywood. En dat, daar blijkt uit ook dat zij dus een slimme zakenvrouw is. Want ze heeft het in 1976 geopend. Want ze wilde iets terug doen voor haar geboortestreek. Nou, het werd een heel groot succes. Het groeide uit tot een van de grootste werkgevers ook voor de regio. En uiteindelijk is haar vermogen geschat op een slordige $450 miljoen. Onder andere door het grote deel van Dollywood daarin.
0: Ja, ik heb ergens ook gelezen dat het op 600 miljoen wordt geschat. Dus het zal wel ergens dan tussen de 400 en de 600 miljoen zijn. Ja, het gaat ook nergens over, hè?
1: Nee, echt bizar. Maar wat moet je met zoveel geld?
0: Ik wil niet zeggen dat ik nou per definitie een pro-stemmer ben. Maar ik bedoel, op het moment dat je nou zoveel centen hebt... Maar goed, ze deden er ook wel goede dingen mee.
1: Ja.
0: Hè? Want... ze heeft meer dan 1 miljoen boeken geschonken aan kinderen tot 5 jaar. Omdat haar vader eigenlijk analfabeet was. En zij wilde kinderen stimuleren te gaan lezen.
1: Ja, want ze groeide op met 11 broers en zussen, maar eigenlijk vooral in armoede. En ze hadden dus ook eigenlijk geen boeken thuis. Dus ik vind dat wel heel mooi.
0: Imagination Library.
1: Ja.
0: Ook wel fijn.
1: Ja.
0: En hoeveel pruiken zou ze ongeveer hebben gehad in haar carrière, denk je?
1: Ja, best wel veel, denk ik.
0: Ja, ik kon het niet helemaal duidelijk maken, want er staat 365.
1: Ja.
0: Dus of ze nou, of dat per jaar is, dus dat ze eigenlijk voor iedere dag een pruik had. Of dat ze totaal meer dan 365 pruiken had. Ja, ik denk dat dat laatste aannemelijker is dan het eerste.
1: Ja.
0: Maar ja, ze zei, ik heb nooit een bad hair day.
1: Ja, handig toch?
0: Dus, en dat geeft al wel aan. In die tijd natuurlijk, kijk, tegenwoordig is het denk ik vrij normaal. Zeker onder artiesten. Maar toen, ik denk dat heel veel mensen het misschien helemaal niet hebben geweten. Omdat ze eigenlijk grotendeels steeds dezelfde koep had, dezelfde kleur had.
1: Ja, ja, ze zei van, want het werd gewoon dagelijks gebleekt en getoupeerd. En ja, dat is natuurlijk heel slecht voor je haar. Daar breekt het gewoon snel mee af. En om dat te voorkomen, is ze maar pruiken gaan dragen.
0: En ze is een van de weinigen die nee heeft gezegd tegen Elvis.
1: Oh?
0: Ja.
1: Om samen te werken.
0: Elvis wilde een nummer van haar opnemen.
1: Ja.
0: I Will Always Love You.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Alleen Colonel Parker, die Nederlandse kolonel... die zeg maar de belangen behartigde van Elvis... die wilde de helft van de rechten daarvoor hebben van Dolly Parton... want het was immers Elvis Presley.
1: Ja.
0: En Dolly Parton had zoiets van, nou, dat dacht ik dus niet. Het is mijn nummer.
1: Ja.
0: Uiteindelijk heeft Whitney Houston het aardig goed voor de gemaakt, hè?
1: Ik wou net zeggen, ja.
0: Want ik denk dat dat een van de nummers is geweest... waar ze de meeste centen aan verdiend heeft.
1: Ja.
0: I Will Always Love You. Dus dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ook heeft ze het Moderna-vaccin zo'n beetje mee helpen ontwikkelen... met een meer dan een miljoen euro aan investering.
1: Ja.
0: En ze heeft er ook een nummer destijds over gemaakt. Dus ze was geen anti-vaxxer, maar een pro-vaxxer, zeg maar.
1: Ja, Jolene heeft ze iets aangepast.
0: Ja.
1: In plaats van Jolene, vaccin.
0: Er waren best wel wat artiesten die anti-vaxxers waren. Dus dat is, en ze schijnt 11 wereldrecords op haar naam te hebben staan... maar dat heb ik verder niet uitgediept.
1: Nee, ja, ik heb er twee voor je, als je het leuk vindt.
0: Ja, natuurlijk.
1: De meeste studioalbums uitgebracht door een countryzangeres, namelijk 66. En de meeste Grammy-nominaties voor een countryartieste, 51. Waarvan ze er 11 heeft gewonnen.
0: Oké.
1: Okay. Bizar, toch?
0: Heel bizar. Een tweede uur komt ze nog even terug. Dolly, schuif ze hier nog even aan.
1: Gezellig.
0: Dat zou mooi zijn.
1: Ja.
0: Ja, nu even, gaan we het niet hebben over Paul Carrack. We gaan er vooral naar luisteren.

0: Ja, Genesis Live, Turn It On Again, wat geweldig. En dat had natuurlijk een linkje met Paul Carrack. Eigenlijk wilde ik een heel verhaal en 3 of 4 nummers van hem draaien met Mike and the Mechanics. Maar daar komen we niet meer aan toe, want we hebben onze tijd een beetje verspeeld. We hebben ongeveer nog 20 seconden, dus heb je nog iets toe te voegen?
1: Nee, laten we maar gewoon de laatste plaats van meteen gaan draaien.
0: Ja?
1: Ja.
0: We gaan het volgende uur hebben over Bob Dylan. En niet zozeer over Bob Dylan, maar eigenlijk is dat de allerbeste liedjesschrijver ooit. En dat ga ik volgende uur bewijzen. En we sluiten af met een nummer die hij geschreven heeft.
1: Mr. Tambourine Man.
0: Van de Birds. Tot het volgende uur.

0: vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzacker is Prins Klaus herdacht. Hietzacker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek
0: van Voorst Veluwezoom.

0: Foreigner, that was yesterday. Wat is het toch een lekker nummer, Ron?
1: Ja, het voelt een beetje nostalgisch of zo op de een of andere manier voor mij.
0: Over nostalgisch gesproken. Op YouTube staat een filmpje met dit nummer. En dan zie je hem door de stad lopen.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment komt hij langs een speelveld. En ziet hij kinderen met protheses spelen. En dat trekt zijn aandacht en dan loopt hij daar naartoe. En die kinderen die lopen langzaam maar zeker weg en hij loopt achter ze aan. En die komen in een speciaal ziekenhuiscentrum waar die kinderen worden opgevangen. En waar ze protheses krijgen tegen kanker, andere vormen van amputatie of whatever. Hij gaat daar naartoe, ontmoet die kinderen. En die kinderen vormen dan het achtergrondkoortje uiteindelijk. En dat nummer is heel vaak beluisterd en alle... opbrengsten zijn aan die stichting overgemaakt.
1: Oh, wat mooi.
0: Maar het is gewoon echt wel een heel leuk filmpje om een keer te kijken op YouTube.
1: Ja.
0: Dus ja, That Was Yesterday van Foreigner. Maar ja, goed, That Was Yesterday.
1: Precies, huh? Dat was
0: gisteren. Ja, dan hebben we het over de coverplaat van deze week.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, wat mij betreft is natuurlijk Stairway to Heaven, wat gecoverd is door Heart, is denk ik in mijn beleving de beste cover aller tijden.
1: Ja.
0: Maar we krijgen er straks nog een paar van Bob Dylan te verwerken. En die zijn ook niet voor de poes. Maar het volgende nummer is ook niet voor de poes.
1: Nee.
0: Want Bridge Over Troubled Water is natuurlijk van Simon & Garfunkel. En dan weet je als geen ander van ja, dat is toch bijna niet te overtreffen. Dat is een ware klassieker. Ja. Tot 2008 David Foster. En David Foster, ja, waar kun je die man nou mee vergelijken? Ja, dat is de liedjesschrijver, componist, sterrenmaker eigenlijk van Amerika. De man die van Earth in the Fire naar Celine Dion heeft ontdekt. Noem het allemaal maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken eigenlijk. Dus dat kan ik dus ook even niet bedenken. Maar die David Foster in 2008 dacht hij van, nou weet je wat, ik ga gewoon eens even een mooie concertregistratie geven. Een aantal concerten waarbij ik artiesten laat optreden. Andrea Bocelli heeft hij ook mede ontdekt. Waarvoor ik ook liedjes heb geschreven, albums heb meegemaakt. Daar hebben wij toen een DVD van gehad vroeger. En die zetten we altijd knijterhard.
1: Ja, ik wou net zeggen, dit ook over nostalgie gesproken, dat is dit voor mij ook echt.
0: Ja.
1: Die DVD hebben we volgens mij echt grijs gedraaid. Echt niet normaal.
0: Die hebben we grijs gedraaid, ja. You're the Inspiration. En dat heeft dan ook nog The Hitman en The Hitman Returns. Dus... als jullie ooit een muziek-DVD aanschaffen, lieve luisteraars... deze kun je waarschijnlijk op Marktplaats voor €5 kopen. Meteen doen. Want je hebt een hartstikke leuke avond met alle bekende artiesten... die de meest bekende liedjes zingen. Met een prachtig mooi orkest erachter en achtergrondzangeressen... en David Foster achter de piano in de hoofdrol. Echt allure alom. Eén groot chic feest. En ook erg de moeite waard, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Donna Summer. Nee, je kunt er zo gek niet bedenken. Ze komen eigenlijk allemaal.
1: Ja.
0: En dus ook Josh Groban. Want die heeft hij ook ontdekt. En Brian McKnight. Die heeft hij niet ontdekt. Maar Brian McKnight zingt dan een nummer van Earth in the Fire. En komt dan terug om samen met Josh Groban Bridge Over Troubled Water te zingen. En even voor de duidelijkheid. Josh Groban zit achter de piano in dit geval. En Brian McKnight staat er gewoon op te leunen. En dat heeft dus dit als resultaat.
1: Begin eens even zachtjes. Maar de piano hoor je van Josh Groban.
0: Leun even achterover en geniet ervan.

0: vergangen gesproken, heerlijk. Wasted Years, Iron Maiden. En daarvoor Bridge Over Troubled Water van Josh Groban en Brian McKnight. Ja, Iron Maiden. Ik vond het toch wel een te gek concert, hoor. Ik denk dat ik 2-3 jaar geleden in Gelderdome heb gezien. Ik heb nog nooit zoveel fans gezien die rondlopen in de shirtjes van een band. Nou hebben ze natuurlijk ook prachtig mooie, surrealistische tekeningen en figuren en poppetjes en weet ik veel wat allemaal. En ik vroeg je net wat een Iron Maiden is en dat wist je eigenlijk niet.
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Moet er eens wat vaker naar een musea voor oudheden.
1: Oh.
0: Ja. Een Iron Maiden was een marteltuig.
1: Ja.
0: In de vorm van een vrouw. En dat had dan een soort ijzeren cascade. Daar kon je in staan. En als de deur dichtging, in die deur zat allerlei pennen.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, het was heel gezellig.
1: Ja.
0: Dus de deur werd dichtgesmeed en jij werd geperforeerd.
1: Ja.
0: De Iron Maiden.
1: Gespiesd.
0: En dan bloedde je langzaam maar zeker dood. Hartstikke fijn.
1: Langzame pijnlijke dood.
0: Ja, leuk zo'n martelwerktuig.
1: En zij dachten, we vernoemen onszelf hiernaar.
0: Ja, zij denken, dat vinden wij een leuke naam. Overigens, en daar moet je je niet in vergissen, Iron Maiden heeft heel veel nummers gebaseerd op geschiedkundige waarheden. Burgeroorlogen, Eerste Wereldoorlog, de oudheden, de piramides. Het is heel grappig dat die jankende gitaren staan niet altijd voor simpele teksten.
1: Nee.
0: Maar ja, die Bruce Dickinson is natuurlijk ook niet van gisteren. Want die is afgestudeerd, is dokter, heeft zijn eigen vliegtuig. Ja.
1: Doet hij goed?
0: Ja, dat is wel een slim mannetje.
1: Ja?
0: Ja. Ja, en wie ook een slim mannetje is, is Bob Dylan. Toch wel heel bijzonder. Ja, die kunnen we nog niet aan de RIP-platen toevoegen, want hij leeft natuurlijk nog. Hij is van 1941, dus hij is 85 dit jaar. Bekend van nummers als Like a Rolling Stone, Hurricane en Blowing in the Wind. Met zijn poëtische en maatschappelijk kritische teksten groeide hij in de jaren 60 uit tot een invloedrijke stem in de populaire muziek. En zijn loopbaan voerde van akoestische folk naar elektrische rock en gospel. In 2016 kreeg hij de Nobelprijs voor de literatuur. Nou, dat hij in de Rock'n'Roll Hall of Fame is opgenomen. Nou, als hij dat niet was, dan nam ik dat helemaal niet serieus. Ja, weet je, Bruce Springsteen zegt dat Bob bevrijdde de geest zoals Elvis het lichaam bevrijdde. Hij vond een nieuwe manier uit van hoe een popzanger kan klinken en brak door de grenzen heen van wat een artiest kan bereiken. Bob Dylan heeft het aanzien van rock'n'roll voorgoed veranderd. In de 100 Greatest Songwriters of All Time, opgesteld door het tijdschrift Rolling Stone in 2015, dat is 10 jaar geleden, maar er is niks aan veranderd, staat Bob Dylan op nummer 1.
1: Nou, doet hij goed.
0: Ja, op nummer 2 staan Paul McCartney en John Lennon. En Neil Young op nummer 17, Paul Simon op nummer 8, Bob Marley op nummer 11. Maar in ieder geval, dat is ook niet zo raar als je straks even het oeuvre. We kunnen, ik denk, 24 uur muziek maken voor alle nummers. Zelfs Adele komt voorbij dit uur.
1: Ja.
0: En een hit van Adele is gewoon van Bob Dylan.
1: Echt?
0: Echt.
1: Wauw.
0: Ja. Dus maar even aangeven dat ook de hedendaagse artiesten nog steeds ongelooflijk veel ontzag hebben voor Bob Dylan. En hij heeft gewoon enorm veel mooie liedjes geschreven. En niet alleen als criticaster. Want dat was hij zeker wel, zeer politiek gearrangeerd. En ook als iemand onrecht. Hurricane gaat bijvoorbeeld over een bokser die levenslang wordt opgesloten omdat hij onterecht voor een moord wordt veroordeeld. En mede doordat hij dat nummer schreef en alle opbrengsten aan een advocaat kon geven, is uiteindelijk Hurricane vrijgesproken na heel veel jaren. Dus zulke mensen heb je ook nodig in de wereld. Maar eerst even, something completely different.
1: Ja, je zei het vorige uur al dat we nog een keertje teruggaan naar Dolly. En dat nog een keer een samenwerking met de Zac Brown Band. En wat wel leuk is, dat ook een Nederlandse zanger laatst met hem opgetreden heeft. En met zijn band. Namelijk Douwe Bob. Die,
0: 2 weken geleden.
1: Het is inderdaad allemaal nog
0: in Amerika.
1: Ja. Hij had een nieuw Douwe Bob had een nieuw nummer gepost op Instagram. En daar had Zac Brown had dat dus gezien. En die had hem dus een privébericht gestuurd, een DM van... Goh, hey, wat vind ik dit goed? Toen is er contact geweest. Eerst geloofde hij dat natuurlijk niet, dat het de echte was. Toen hebben ze contact gehad en toen is hij uitgenodigd om naar Amerika te gaan. En dat nummer te komen spelen voor een enorme zaal.
0: En nu gaat hij volgende week of die week erop gaat hij naar Amerika en krijgt hij waarschijnlijk een platencontract.
1: Zo, nou ja, waar één artiest al niet goed voor is.
0: Ja, soms moet je die mazzel hebben en Zac Brown is natuurlijk geen kleine jongen daar.
1: Nee, is een grote naam.
0: En Butterfly is gewoon een prachtig nummer. En ja, refereert ook wel naar het favoriete diertje van Dolly Parton.
1: Ja, nou, wat ik wel heel leuk vind, is dat hij is helemaal gek van Dolly Parton. Dat is echt zijn grote idool. Dus het was voor hem ook echt een droom om met haar een nummer samen te mogen doen. En hij zegt ook van ja, er zal nooit een andere Dolly zijn. En ja, het is echt een country legend is het voor hem. Wilde je nog meer vertellen over de butterflies, de vlinders?
0: Nee, nee, ik weet verder niks over de butterflies, behalve dat het dat volgens mij toen ze overleed, dat heel veel fans iets met vlinders hebben gedaan, omdat dat voor haar een soort symbool was van ultieme vrijheid en liefde en schoonheid. Dus zij had alles. Wat me wel verbaasde, is dat zij een aantal lichaamstatoeages heeft.
1: Oh, ook met vlinders?
0: Dat weet ik niet, want ze heeft alleen aangegeven dat ze heeft. En alleen op plekken waar haar toenmalige echtgenoot ze kon zien. En daar heeft ze het volgens mij bij gelaten. Dus we gaan eerst even luisteren dan naar Dolly Parton met Zac Brown. En dan komt een van de eerste en misschien wel bekendste covers van Bob Dylan.

album Electric Ladyland. Jimi Hendrix. All Along the Watchtower. Eigenlijk dus een nummer van Bob Dylan. Jimi Hendrix, volgens mij een jaar nadat Bob Dylan het nummer had opgenomen, heeft hij dit uitgebracht. En Bob Dylan zou hebben gezegd van, ja, zo had ik het eigenlijk bedoeld. Hij was ongelooflijk onder de indruk en hij had zoiets van, ja, dit is werkelijk ongelooflijk. Dit had ik nooit kunnen evenaren. Hij was bijzonder trots op het feit dat Jimi Hendrix dat nummer had opgenomen. En heeft hem zelfs geïnspireerd om een beetje van die akoestische folk af te komen. En ook zijn elektrische gitaar op te gaan pakken. Ja. Masters of War. Ja, ik vind dat persoonlijk een enorme sterke statement. Het is natuurlijk 1963 geschreven. Zeg maar in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. En het is een soort kritische noot tegen iedereen die geld verdient aan het maken van wapens in de wapenindustrie. Of bijdraagt aan het voeren van oorlogen. Maar ja, ik ben niet zo heel erg groot fan van de stem van Bob Dylan. Maar wel van RPWL, hè, een van mijn favoriete bands. Voormalig Pink Floyd coverband. Duitse band uit Hamburg, RPWL. Zoek het maar eens een keer op. En die hebben dus nu dit nummer een tijd geleden al gecoverd. En die hebben dat op een dermate ongelooflijk smakelijke manier gedaan, dat het het origineel wat mij betreft overtreft. En dat is met All Along the Watchtower ook al zo. En dat is met een aantal andere nummers ook zo. Het enige nummer eigenlijk van Bob Dylan waarbij dat niet zo is in mijn beleving, is Hurricane. Dus gaan we nou lekker luisteren naar RPWL, Yogi Lang en zijn Masters of War.

Ja, Guns N' Roses natuurlijk. Opname uit 1990 zal het ongeveer zijn geweest. Dat dit een knijter van een hit werd. Alleen 17 jaar eerder nam Bob Dylan hem al op. Knocking on Heaven's Door. Als een soundtrack voor de film Pat Carrot and Billy the Kid. En dat was destijds ook al een aardige hit. Overigens, naast Guns N' Roses heeft Eric Clapton, Randy Crawford en nog vele anderen dat nummer uiteindelijk nog weer gecoverd. Ja, en dat geeft dan wel weer aan dat als je dit nummer hoort, dan denk je, ja, knap bedacht van Guns N' Roses. Hè. Dan zoek je er natuurlijk helemaal niet achter dat 17 jaar eerder al iemand dat nummer heeft geschreven. En dat maakt, denk ik, Bob Dylan zo'n ongelooflijk goede liedjeschrijver. Dat iedereen van Elvis tot Adele en alles ertussenin. Hè, van Jimi Hendrix. Ik bedoel, je kunt dan denken van nou ja, van singer-songwriter naar singer-songwriter. Maar dat zelfs zo'n Axl Rose en Jimi Hendrix gewoon Bob Dylan omarmen. En daar dan zoiets moois van kunnen maken. Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. En ook in Nederland is dat natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Want de equivalent van Bob Dylan is natuurlijk Boudewijn de Groot. Die heel veel inspiratie heeft gehaald uit Bob Dylan. Die heel veel nummers van Bob Dylan heeft vertaald in het Nederlands. Dus daar kunnen we er ook nog wel een paar van vinden. Maar ik denk we kiezen voor een nummer van de Golden Earring. This Wheel's on Fire.

0: Ja, Adele, Make You Feel My Love. Het overigens de enige coversong op het album 1919. Alle andere nummers werden door Adele geschreven of mede geschreven. Zelf gaf ze aan dat ze de 9 songs in een relatief korte tijd zelf had geschreven over een verschrikkelijke relatie waarin zij zich had vertoefd, wat verbleven. Alleen dat ze toch op de een of andere manier nooit helemaal in die 9 nummers echt heel erg de essentie van die relatie die ze had gehad, die toxic relatie had weten vast te leggen in de tekst. Totdat ze dit nummer hoorde van Bob Dylan. Terwijl ze helemaal geen Bob Dylan fan is. De manager liet haar dat nummer horen. En ze had zoiets van, dat ik dit zelf niet bedacht heb. Dit is precies zoals ik me voel. En dit is precies zoals ik de relatie zou omschrijven.
1: En dat is ook.
0: En het is dus het favoriete nummer van haar zelf op dit album. Terwijl ze de andere nummers allemaal zelf heeft geschreven. Maar ze zegt, ja, beter heb ik het gewoon niet kunnen opschrijven.
1: Ja, beter goed gejat dan
0: slecht bedacht.
1: Ja.
0: En zo is het, lieve luisteraars. We gaan afscheid nemen van jullie. Met een traan in ons linkeroog en pijn in ons hart. Nou, valt ook wel weer mee, hè?
1: Ja. Waar ga je naartoe?
0: In ieder geval, geniet nog even van het mooie weer morgen.
1: Ja.
0: Ik hoop dat de mensen slim zijn geweest om gewoon nog een extra vrije dag te nemen. Want ik kan dan maar zo de laatste mooie dag zijn van het jaar.
1: Ja. Dat heb je eerder moeten zeggen.
0: Maar geniet er lekker van. Wij zijn er volgende week even niet.
1: Nee.
0: En daarna dan zijn we er hopelijk wel weer. Allemaal een fijne week.
1: We gaan eruit met
0: Hurricane, Bob Dylan.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïense president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het Koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
3: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
4: Lustrie?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lustrie?

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, wat heb je soms armen om je heen? Grandioos veel nodig. Ja, dit afgelopen weekend. Big Church Festival. Allemaal in het Engelse West Success. Die is vroegtijdig afgebroken. Het was eigenlijk nog maar een uurtje aan de gang. En het festival is alweer af.

De formatie Dien met het nummer Armen naar Omhoog. Het had een geweldig festivalweekend moeten worden, maar het Big Church Festival in het Engelse West Sussex eindigde vrijdag 28 augustus in diepe rouw. Een groot bord viel op een 41-jarige man die ter plaatse overleed. 6 anderen raakten gewond. De organisatie maakte direct een einde aan het festival. De man, wat later bleek een pastor uit Eastbourne, overleed vrijdagmiddag ter plaatse. De 6 gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Duizenden mensen waren op het moment van het ongeluk aanwezig op het terrein. Hoofdcommissaris Richard McDonagh liet weten zich bewust te zijn van de enorme impact. Ik besef hoe groot de schok is die dit bij de festivalbezoekers zal hebben veroorzaakt. De organisatie reageerde gebroken. We zijn er kapot van. Al onze gedachten zijn bij de mensen die zijn getroffen, hun families en vrienden en iedereen die getuige was van wat er is gebeurd. Het festival werd direct gesloten en de Big Church Festival draait om het samenbrengen van mensen. En vanavond rouwt die gemeenschap. Op dit moment ligt onze aandacht bij degenen die rechtstreeks zijn getroffen. Het Big Church Festival trekt jaarlijks ruim 30.000 bezoekers en is een van de grootste christelijke muziekfestivals ter wereld. Volgend jaar komt het festival voor het eerst ook naar Nederland van 20 tot en met 22 augustus op het terrein in Landgraaf waar ook Pinkpop wordt gehouden. Na het ongeluk heeft de organisatie van de Big Church Europe besloten de ticketverkoop voor de Europese editie tijdelijk op te schorten. En vanwege de tragische gebeurtenis in het Verenigd Koninkrijk ligt onze gedachten. En of nu bij degenen die zijn getroffen. En we zullen snel mogelijk meer informatie verstrekken. Ja, heftig wat daar is gebeurd. Leon van Stesel die was daar ook aanwezig. En die was net een 300 meter daar ook vandaan toen dit allemaal gebeurde. Een traumaheli en vele ambulances gingen die kant op. Maar helaas wist de 41-jarige man, getrouwd, kinderen... Helaas heeft hij het niet overleefd. En vanaf deze kant wensen wij iedereen die ook aanwezig was heel veel sterkte toe. Waren meerdere Nederlanders waren ook die kant op gegaan om dit Big Church Festival te vieren eigenlijk. Ja, maar het feest was eigenlijk ten einde toen dit was gebeurd. Kees Kraaienoord en Mozik 0318. Die hebben schitterende muziek gemaakt, waaronder het nummer Houtvol. En, ik hoop dat het iedereen het een

gelopen. Ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Dat is wat we willen. We willen de eindstreep halen, toch? Het is zo goed om elkaar aan te moedigen. Hou vol. Dus misschien kunnen we elkaars hand vasthouden. En dat zingen voor elkaar. Hou vol. Hou vol. Zullen we dat doen?

0: Hallo, ik ben Manuel Venderbos en heel erg leuk dat je luistert naar de Glory of Gospel.
1: Oké. Welkom in mijn dag.
2: Nou, wat gezellig zeg.
1: En die begint bij mij.
2: Vertel.
1: Al in de avond.
2: Dan al.
1: Want dan denk ik al aan morgen dat het vast een mooie dag wordt. Want dan zie ik mijn vriendinnen en eerst natuurlijk school. Maar eindelijk dan pauze, lekker spelen, maar veel te snel de bel.
2: Ah, nee.

0: Welkom in mijn dag. Het is een eindeloze lijst van afwasluiers, liedjes en wel 100 telefoontjes.
1: En ruzie van de kerels.
0: Oh man, wat voelt het zinloos. En dan net te laat aan tafel. Hier een zegeningsspijze. Amen.

Phil Wickham running to a runway with Lauren Daigle. Phil Wickham, Lauren Daigle, een nummer uit 2026. We Are Magicians, die hebben ook nieuwe muziek uitgebracht. Fate, Hope, Love.

Nummer 7, Kroon van Reijer, nummer 2018. Bijna het einde van het eerste uur van The Glory of Gospel. Ja, afgelopen zondag was meneer Prikkel was aanwezig. Hij was ook tijdens de vakantie Bijbeldag in Oldebroek bij het hele festijn aanwezig. En ja, hij sloot zijn preek dit keer af met het nummer Onbeschrijfelijk, opwekking 719. En ja, als je heel goed naar de tekst luistert en hem gewoon rustig een keer doorleest, dan is het wel heel bijzonder. Van de machtigste berg tot het diepst van de zee. Heel de schepping weerspiegelt uw majesteit. Elke kleur, elke geur. Al wat leeft en beweegt. Al wat ademt heeft zingt. Toch blijft u voor altijd onvolprezen. Luister lekker naar het laatste nummer van het eerste uur van The Glory of Gospel. Dit is Onbeschrijfelijk 719. Tot na het nieuws en weer voor nog een uur The Glory of Gospel.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5... live bij RTV 794, Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. Voor meer informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, na een dik half jaar de top 1008 ben ik tot de conclusie gekomen dat we sneller moeten. Anders komen we niet doorheen. Nee, dan draai ik veel muziek uit de lijst. Dus dan kan ik zowat het hele jaar 2 uur lang maken. Maar goed. Je hoorde More Love, More Power. Michael W. Smith, plekje 496. 193 plekken gedaald in de lijst. Gaan we door naar het tweede nummer. God of This City van Chris Tomlin. We vinden hem op plekje 492. 88 plekken gedaald in de lijst.

Het nummer Endless Hallelujah, Matt Redman. Op plekje 490 in de lijst, 154 plekken gedaald. Dan gaan we naar 189, 71 plekken gestegen in de lijst. Hebben we het over Reijer en Mirjam Kerkhoff. Het nummer Waardig is uw naam.

Wacht op de Heer. Psalm 27 van de Psalm Project. 127 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 487. Dan gaan we naar 483. 477 plekken gestegen in de lijst. Heer, laat me vol zijn van u. Dit is Martin Brandt. Jezus.

de formatie Damascus met het nummer Ik geef het over. 481, 93 plekken gestegen in de lijst. Dan gaan we door naar Rent Collective, Rescuer, Good News. We vinden hem terug op plek 480, 144 plekken gestegen in de lijst.

Martijn Buwalda, Je raakt me niet kwijt. 165 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op 477. Dan 476, I Won't Let You Go. Switchfoot en Lauren Daigle. Nieuw in de lijst.

Al Wilbur, nummer uit 2010. Baruch Adonai en El Shaddai. Een nieuw nummer in de lijst. We vinden hem terug op 474. Goed, dan gaan we door naar Leeuw van Juda. Yafit en Shifra Becks samen met Reijer. Dit is op plekje 467, 21 plekken gedaald in de lijst. Leeuw van Juda.

We draaien hem rustig weg, want we gaan eruit met het laatste nummer van deze week. Nummertje 465. Heb ik het over Sander en Angela en het nummer Heerlijke Dag. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Volgende week, zelfde tijd, zelfde plaats. Alle info, glorygospel.nl.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïense president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

If I could just hold you.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lustrie.

direction of the groove.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beeëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk...